Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Het actiecomité Stop Windpark Lille-Kasterlee kondigt aan opnieuw actief te worden na de nieuwe plannen van de firma Storm voor 3 windturbines tussen Tiele, Lichtaard, Poederlee en Lille. Vorig jaar zorgde een eerder project van Storm al voor protest. Het nieuwe plan is absoluut niet verenigbaar met de beleidsplannen van beide gemeenten, dat zeggen de buurtbewoners. Storm hoopt toch dat de molens operationeel zijn in 2029. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Vosselaar openen in het Hof een nieuwe hondenloslooppzone. Zo krijgen hondeneigenaars extra ruimte om hun hond veilig te laten ravotten, terwijl kwetsbare natuur en andere bezoekers in de rest van het gebied beter beschermd blijven. En de kleine Engelandhoeve in Turnhout, een bezoekerscentrum van het Turnhoutse Vennegebied, blijft dicht na een inbraak waarbij ook veel vernield werd. Volgens schepen Luc Op de Beek is de impact groot, vooral voor de medewerkers die er via het begeleidingstraject van Working Station aan de slag zijn. Na het weekend zou dat Vennegebied weer open kunnen.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals Relatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan, zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. De weersverwachting. Meer en meer, toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals Relatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfers met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan, zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
2: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband. Ben je hier op het juiste adres?
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
6: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
5: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergolas die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
6: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
5: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
7: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
8: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
7: Nee. We bellen Neven Plastics.
8: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
7: Neven Plastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
8: En ramen?
7: Yep, in PVC of aluminium.
8: Neven Plastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
7: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
8: Neven Plastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
7: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Elektrogeis,
2: dat is pas topbediening en superservice.
1: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
7: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
6: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
7: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
6: Blijft er dan geen chaos achter?
7: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
8: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
6: Onze rommel, hun zorg.
8: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
9: en jij kan weer ademen.
10: Het is 8 uur.

0: een nieuwe werkweek en ook een nieuwe werkmaand. Het zit niet anders, hè. Within Temptation was dat. Somebody Like You. Een hele goede morgen. Zometeen Polsa met Dirty Cash. Maar eerst de hoofdpunten uit de koers. In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug te Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niet de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sarden op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Garand 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Agent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.
1: Mm-hmm. Woehoe, yeah. You know.

Ja, wie dacht dat Madonna al op pensioen was? Vergeet het, hè? Ja, samen met Sabrina Carpenter, de nieuwe single Bring Your Love. Laat maar komen. Wij brengen vooral de hits. Met straks onder meer een oude van Travis McCoy. Maar eerst Kenya Grace. Oh.

0: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stissus, telefoon!
6: Dakwerken Stissus. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
2: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

Het wordt een mooi feestje en er is nog eten bij ook. Ja, dit is de dinnerparty van Niall Horan. Travis McCoy, We Will Be Alright hadden we flashback 2010. En nu tijd voor Post Malone, You Are The Sunflower.

0: Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel, Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: Flashback 2014.
1: Sì, no va.

Bossen en Magnetic was dat. Ook Stromae en Ave Cesaria was erbij uit 2014. Dit is Noorderkempen, jouw nummer 1 hitradio, beste vrienden, met Miley Cyrus en The End of the World.

kijk eens aan, Mil Kink. Een nieuwe single van Mil Kink. Ze blijven bezig daar, hè. Ja, we moeten dat toch inderdaad... moeten ze dat nageven, hè. Mil Kink met Madison en met Berre, Thrill of It All, neem ik je mee naar 9 uur.

0: Dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Heusdakbouw wordt heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
7: Het is 9.

Olivia Dean was dat een So Easy to Fall in Love hier bij Radio Noorderkempen. Het is even over 9, beste vrienden. Oscar and the Wolf, zometeen Somebody Without You. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug te Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niet de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sarden op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Geran 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Gent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container. Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool.
5: En s'avonds is het gezellig donker.
4: Pure luxe.
5: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
6: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
7: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
6: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
7: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
6: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding Radio.

Voilà, het winnende liedje uit Eurosong Darra was dat met Bagaranga. Ja, wat een hit, hè. Dat gaat een serieuze klapper worden, hoor. Het was Bulgarije, hè, die dit jaar het Eurovisie Songfestival won.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak.
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje, toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.

stukjes aan Haven was dat een I Run. Ook James Bay met Hold Back the River was erbij. En we doen het ook nog eventjes ongezond. 'S morgens, ja, maar het moet kunnen, hè, met Anne-Marie en Shania Twain. Wel een leuk liedje, deze Unhealthy. Well,

Melky en Mel Grapp was dat en Just The Way You Are. En zo, beste vrienden, is het bijna 10 uur. Ik heb hier nog douche voor je met Anxiety. Dit is Noorderkempen, jouw nummer 1 hitradio. Zo meteen na 10 uur, uiteraard meer hits. Blijf bij ons.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Simon Babet. Het is vooral Babet die mij interesseert. Hoe dan ook was dat een goedemorgen, 10 uur geweest. Zo meteen is er Pink met Walk Me Home uit 2019. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug te Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niet de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sarden op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Gerant 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Gent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.

Jelly Roll. Komt helemaal goed hoor. I'm good was dat. Goedemorgen, dit is Noorderkempen. Overal neem je ons mee via radionoorderkempen.be of download onze gratis app via de Play of App Store. Een stuk makkelijker. I am like I'm warm, I can.

0: een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend. Meer info op tweedehands.groeprutten.be. Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
6: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardevers

is, ja, dat is zo'n beetje het lot natuurlijk. Alice in the Destiny van ook Martin Garrix met Animals. Bruisachtig nummer was het. En dit is Calvin Harris, We Are Lovers in a Past Life. Ja, ik kan het mij niet meer herinneren.

was dat een klik-klak symfonie met Hans Zimmer. En zo, beste vrienden, is het bijna 11 uur. Tot aan 11 nog Ed Sheeran. En hier bij Noorderkempen gaan de hits door, ook na 11 uur. Dan zijn ze non-stop met Stefan de Wilde. Ah.

0: Elektro-Gijs, das past topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic, klaar voor elke zomer.
5: Het is 11

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niet de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nikos Dardan op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Gerant 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Gent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.

0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beerse, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
6: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het stadspark van Turnhout. Tickets

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie. 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
7: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.

0: Nevenplastics. Het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
0: Het is 12 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Cultuurhuis De Warande in Turnhout heeft het programma voor het komende seizoen aangekondigd. Op dat affiche staan internationale namen zoals Herre Nova en Star Sailor, naast Belgische artiesten zoals Bart Peters, Guido Belcanto, Chef Neve en Sam Bettes. Ook de Nederlandse zangeres Mo maakt haar opwachting. In Reti is een waardevol stukje natuur opnieuw hersteld. Op het privédomein Schravendel werd een eeuwenoud heide- en moerasgebied omgevormd tot een zogenoemd sponslandschap dat regenwater langer vasthoudt en zo beter beschermt tegen zowel droogte als wateroverlast. Inwoners van Casterlee zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening van het gemeentehuis, het sociaal huis en de digitale toepassingen van de gemeente. Dat blijkt uit recente klantentevredenheidsonderzoeken die de gemeente Casterlee liet uitvoeren.

0: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
1: Ja, dit is wat mijn mama zei.
0: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
2: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet.
0: De ultieme beleving voor je auto.
2: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
3: Een wagen kopen die betaalbaar is?
2: Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo Stokverkoopweekend.
3: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio?
6: Mail dan
5: reclame@radionoorderkempen.be.
6: Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Special Flashback kwam uit 2014.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: alweer komen met nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zon.

0: kelder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husqlus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
0: Of kijk op husqlus.be.
1: Husqlus. Sterk in platte daken.
0: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.

0: is en het blijft toch een heerlijke hit, hè? Deze van Olivia Dean, Man I Need. En zo werd het 3 minuten over 1. Een hele goede middag en welkom. Je luistert naar Radio Noorderkempen. En wij zitten klaar voor een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Dat betekent dus heel veel hits. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De politie intensiveert deze week de controles op fietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Nu het zomerseizoen begint, nemen de verplaatsingen met deze voertuigen sterk toe. De actie maakt deel uit van een gecoördineerde Europese controleweek. De Vlaamse regering voert strengere regels in voor de verhuur via platformen zoals Airbnb. De maatregel moet de concurrentie met traditionele hotels en B&B's rechttrekken en de druk op de reguliere woonmarkt verlichten. Verhuurders worden onder meer verplicht om een extra verzekering af te sluiten voor schade die gasten toebrengen. Sinds vandaag gelden er striktere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in ons land willen studeren. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosheid nam deze beslissing om misbruik van de procedure te voorkomen. Vorig jaar dienden nog bijna 14.000 niet-Europese studenten een visumaanvraag in. Grootbank BNP Paribas wil de komende 3 jaar 1000 banen invullen met artificiële intelligentie. Volgens de toekomstplannen gaat het met name om functies binnen de klantenservice. Er zouden door deze digitaliseringsgolf geen naakte ontslagen vallen. De banen verdwijnen wel via natuurlijk verloop. In Italië is een 20-jarige speleoloog succesvol gered nadat hij 12 uur lang vast zat in een grot. De man kwam vast te zitten toen zijn voet onder een zwaar rotsblok belandde. Dankzij de inzet van tientallen reddingswerkers kon hij worden bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht worden. Hollywood staat stil bij de geboortedag van Marilyn Monroe, die vandaag 100 jaar zou zijn geworden. De iconische filmster werd wereldberoemd met haar blonde krulletjes en de legendarische scène met de opwaaiende witte jurk. Monroe overleed op 36-jarige leeftijd aan een overdosis, een gebeurtenis waar tot op de dag van vandaag veel mysterie omhangt. Overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om, wisselvallig met kans op onweer en de temperatuur zakt naar 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig en wisselvallig.

Ja, moest je nu pas aan de tafel gaan, dan wensen we je alvast smakelijk eten toe. Dinner Party, Niall Horan, de nieuwe hitsingle. En Olivia met La Dida uit 2021, net hiervoor. Jouw nummer 1 hit radio met zometeen Miles Smith met zijn nieuwe hit My Mess. Na deze Sabrina Carpenter. Dit is er nog eens met Tears.

0: Bemaakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob. Met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre. En Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens nou, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
5: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
5: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
6: Abracadabra simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
5: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè.
6: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
7: Radio Noorderkempen en Stereo F.

Van Juste, Jack Style en John met Turn the Lights Off. En Toca Disco met Better Run uit 2010. Een van de zoveel goede flashbacks net hiervoor. Het is 5 minuten voor 2:30 geworden bij Radio Noorderkempen. Met zometeen Dara Bangara, de nieuwe hit. En het is ook, of het zijn ook de winnaars van het Eurosong Festival 2026. Dat alles na deze greets. Dit is Push Up.

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

is de nieuwe hit die je hoorde van deze Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ja, we hebben er heel even op moeten wachten, maar hij is terug van weg geweest, hè. Ariana Grande met Interview uit 2016, net hiervoor. Dit is Artemis.

van Milky en Malgrab. Just the way you are. En Artemis, I like the way you kiss me. Uit 2024, net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn van 2 uur. Doen we nog met Meteor, met eigen schuld. Ik heb ook nog Alex Warren voor je klaargezet. Met die heerlijke hit, hè? Fever Dream. Heel graag tot zometeen.

0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
4: Elektrogeis,
5: dat is pas topbediening en superservice.
4: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop met indien nodig een

0: vangtoestel zorgt voor minder stress? Elektrogeis. Voor alle huishoudtoestellen, groot en klein. En het grootste aanbod volautomatische koffiemachines. Zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis. Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Het is 2 uur.

0: Het is ondertussen 3:02 geworden met Willem Temptation en Smashing Two Pieces, Somebody Like You. En zo zijn wij eraan begonnen. Dit is het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits na de hoofdpunten uit het nieuws gaan ze gewoon verder.
1: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent heeft beslist dat Freddy Orion de gevangenis uit mag. Hij krijgt een enkelband. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion zit al sinds 1980 vast voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij verhuist, blijft geheim. De federale politie voert deze week de controles op fietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Nu het zomerseizoen start, neemt het gebruik van die voertuigen toe. De actie maakt deel uit van een gecoördineerde Europese controleweek. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding door een auto. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. De politie onderzoekt de exacte omstandigheden. De Vlaamse regering voert strengere regels in voor de verhuur via platformen zoals Airbnb. De maatregel moet de concurrentie met traditionele hotels en B&B's rechttrekken en de druk op de reguliere woningmarkt verlichten. Verhuurders moeten onder meer een extra verzekering afsluiten voor schade die gasten toebrengen. De voorbije maand mei was historisch warm. De afgelopen 10 dagen waren bovendien de warmste sinds het begin van de metingen. Dat meldt onder meer het KNMI. Op een Zwitserse luchthaven heeft de douane een vrouw gecontroleerd die terugkeerde van vakantie met 55 koffers. Alle bagagestukken werden gescand en gecheckt. Na een wachttijd van 20 minuten kon madame met al haar koffers naar huis. De inhoud van de bagage is niet bekendgemaakt. Vandaag overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om, wisselvallig met kans op onweer, temperatuur 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig.

Dit is gloednieuw dat we in de playlist hebben gestopt. Hè. De nieuwe hitsingle was dat van Freya Sky met Silent Treatment. En net hiervoor The Chainsmokers en 5 Seconds of Summer met Who Do You Love. Ik heb zometeen de nieuwe hit klaargezet van Jelly Roll. En die heet I'm Good. Ik draai hem nog eens naar deze Purple Disco Machine en The Magician met All My Life.

0: de wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
4: Een wagen kopen die betaalbaar is?
5: Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
4: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179.
8: De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.

was dat van Cam Red, zijn meest recente hitsingle, Be Mine. En de zomer in van 2011 deden we nog eens met Lucenzo en Don Omar met Danza Kuduro. Hitje kwam uit 2011 alweer. Het is 3:05. Jawel, met zometeen Maxim en Babette. Met hoe dan ook, dat na deze Sam Smith en Kim Petras liever. Dit zijn ze nog eens met Unholy.

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
5: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
4: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
5: Ja hoor. Van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
4: Echt alles onder één dak.
5: Precies. ABL Sanitair. Steenweg op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
4: Kijk ook even op abelsanitair.be.

betere tijden. Ik denk dat ze er wel gaan aankomen, beste vrienden. We zullen dus moeten afwachten. De nieuwe hitsingle van Robin Schulz was dat, Better Times. En Martin Garrix en Bebe Rexha met In the Name of Love uit 2016, net hiervoor.

De meest recente hit was dat van Enter en 54 Ultra met Talk to You. En Måneskin met Begging hadden we net hiervoor uit 2021. Op naar de tijd zijn van 3 uur doen we nog met Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter. Ook David Guetta zit ertussen, was ik al bijna vergeten. En ook Bibi Rexha staat klaar samen met Faithless met New Religion. Tot zometeen.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
0: Het is 3 uur.

0: Lieke was dat van Fleming in Meteor. Nog eens met Niet Nodig. Zo werd het 2:03. Een hele goede middag en welkom in het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Dit is Radio Noorderkempen. Ook in het derde gedeelte heel veel hits na de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft geoordeeld dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkelband. Hij wordt overgeplaatst naar een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welke instelling hij gaat en onder welk regime hij valt, blijft geheim. Hondenbezitters kunnen dit weekend terecht in Dessel. In de provincie Antwerpen is dat voor het Superhandfest. Opvallend detail, de trouwe viervoeders moeten thuis blijven. Het festival richt zich puur op hondenbaasjes die nood hebben aan wat afleiding en tegelijkertijd willen bijleren over het gedrag van hun dier. De afgelopen maand mei was historisch warm met een gemiddelde temperatuur voor 15,4 graden. Dat is 2 graden boven het normale gemiddelde. Volgens het KMI kende mei nog nooit zo'n lange warme periode en waren de laatste 10 dagen de warmste sinds de start van de metingen. De volledige lente strandt op de tweede plaats van warmste lentes ooit. Het weer vandaag dan, overwegend bewolkt met lokaal kans op bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om naar wisselvallig met kans op onweer en dalen de temperaturen tot 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig.

ze doen het net iets minder goed in die wekelijkse Ultra Top 50. Ik weet niet hoe dat komt. Madison, de nieuwe hitsingle van Milk Inc. Ja, hij klinkt toch bijzonder goed, moet ik zeggen. Net hiervoor Ed Sheeran met Camera uit 2025. Dat was dus vorig jaar, hè. Zometeen Haven met I Run. Dat na deze Billy Giles en Hannah Bolle. Dit is DNA, liever. Loving You.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob, zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
4: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouw.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
7: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
6: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
7: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
6: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding Radio.
8: Radio Noorderkempe en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
9: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
10: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
8: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempe. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister.

0: Deze flashback kwam uit 2006.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM.
2: Jouw radio.

0: Your husband is coming.
1: Ja, het was toch een hele grote hit, deze van Ray met Where is my husband? Ten opzichte van hun nieuwste hit, Click Clacks Symphony. Die doet het niet zo goed. The Cooks met Naïef uit 2006, de flashback net hiervoor. Het is 4:05 geworden. Het is maandagmiddag 1 juni 2026. Een nieuwe maand is alweer begonnen, beste vrienden. Het gaat vooruit. Zometeen Sienna Spyro met de nieuwe hit Material Lover. Na deze Gale met ABCDEFU. Fuck you.

0: Verlo-keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo-keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

Syndicate. Deze van Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. En Timmy Trumpet en Savage met Freaks uit 2015. De flashback net hiervoor.

de meest recente hit was dat van Thomas Gray met Rumors. En Berre met How Beautiful This Life Is, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur. En dat doen we nog met Disco Lines, met No Broke Boys. Ik heb ook Taylor Swift nog eens klaargezet met The Fate of Ophelia. Maak er voor de rest nog een hele fijne maandagmiddag van.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkelband. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. De bestemming en het exacte regime blijven geheim. Uit onderzoek van de VUB blijkt dat 30% van de werkende studenten een job heeft om de eigen studies te betalen. Volgens onderzoekster Karen van Aarden heeft dit werk een negatieve impact op de studieresultaten, vooral bij studenten uit kwetsbare gezinnen, met een migratieachtergrond of bij oudere studenten. Sinds vorig jaar is het contingent voor studentenarbeid opgetrokken naar 650 uur. In Nederland heeft de politie 3 verdachten gearresteerd voor een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. Destijds sloegen 2 daders op de vlucht, terwijl een derde dader na een sprong in het kanaal verdronk. De verdachten konden worden gevat nadat hun vluchtauto internationaal werd geseind en er is ook inbrekersmateriaal in het voertuig gevonden. De rest van de dag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Het blijft nagenoeg droog bij warme temperaturen tot 24 graden. Maar morgen slaat het weer om. Er trekken buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur zakt naar 19 graden en dat blijft voor de rest van de week zo.

0: Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Een wagen kopen die betaalbaar is?
0: Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo Stokverkoopweekend.
1: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
2: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Berre en Jet van der Steen.

0: De ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.

0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
2: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
1: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
2: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
1: Echt alles onder één dak.
2: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498-50-0918 en vraag een gratis prijsofferte.
1: Kijk ook even op abelsanitair.be.
0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Husdakbouw wordt husklus.
6: We blijven sterk in platte daken.
7: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
6: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
7: Of kijk op husklus.be.
6: Husklus, sterk in platte daken.
7: En nu ook groots in kleine klussen.
8: Het is 5 uur.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkelband. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. De bestemming en het exacte regime blijven geheim. Uit onderzoek van de VUB blijkt dat 30% van de werkende studenten een job heeft om de eigen studies te betalen. Volgens onderzoekster Karen van Aarden heeft dit werk een negatieve impact op de studieresultaten, vooral bij studenten uit kwetsbare gezinnen, met een migratieachtergrond of bij oudere studenten. Sinds vorig jaar is het contingent voor studentenarbeid opgetrokken naar 650 uur. In Nederland heeft de politie 3 verdachten gearresteerd voor een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. Destijds sloegen 2 daders op de vlucht, terwijl een derde dader na een sprong in het kanaal verdronk. De verdachten konden worden gevat nadat hun vluchtauto internationaal werd geseind en er is ook inbrekersmateriaal in het voertuig gevonden. De rest van de dag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Het blijft nagenoeg droog bij warme temperaturen tot 24 graden. Maar morgen slaat het weer om. Er trekken buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur zakt naar 19 graden. En dat blijft voor de rest van de week zo.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stissus, telefoon!
5: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen, de nummer 1 hitradio.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oh schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Elektro-Gijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha. Ah, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 6.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion kan na 47 jaar de gevangenis uit met een enkel band en verhuist naar een forensische zorginstelling. Zijn advocaat Jurgen Miller spreekt van een moedige beslissing en benadrukt dat Orion zich altijd aan de regels heeft gehouden. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Wanneer en naar welke instelling hij gaat, blijft vertrouwelijk. In Sint-Katelijne-Waver woedt een hevige brand in een bedrijf wat gepaard gaat met een omvangrijke rookpluim. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren preventief te sluiten. De exacte oorzaak van de brand en de omvang van schade zijn nog onbekend. Verzekeraars stellen zich in op duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Dat meldt onder meer AG Insurance. Vooral de reusachtige hagelstenen richten grote schade aan veranda's, dakramen en wagens. De zwaarst getroffen regio's liggen in de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen. Iran heeft de diplomatieke vredesgesprekken met de VS stopgezet vanwege de escalerende situatie in Libanon. Volgens Teheran blijft Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah viseren, ondanks een formeel bestand. Iran eist dat de VS Israël dwingt de militaire acties in zowel Libanon als Gaza te staken, alvorens de onderhandelingen kunnen worden hervat. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Chinese partner Chao Zhang, het derde reekshoofd in Parijs, boog ze in de 8e finales het hoofd voor een Frans-Chinees duo. Zetstanden 6-2 en 6-4. Vanavond vertoeven stapelwolken in het weerbeeld, waarna vannacht de buikans toeneemt bij minima rond 16 graden. Morgen actieve buien met lokaal kans op onweer, 19 graden. Woensdag en de dagen daarna blijft het met 18 graden koel en wisselvallig. Pas richting weekend wordt het droger en ook weer wat zachter.

0: een wagen kopen die betaalbaar is?
1: Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties. En tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend.
0: Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen een eten living meer?
6: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
1: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
7: Abracadabra simsalabim. Ik tover jullie radio naar het internet.
8: Ja, maar meester, dat hebben ze al lang gedaan, hè.
9: Stilte! Mijn toverstaf heeft wifi nodig.
10: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
11: Via onze

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
6: Echo.
4: Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Ga je trouwen?
8: Ben je verliefd of verloofd?
7: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
8: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
7: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
8: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
7: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Misantroop, was niet voor de liefde van mijn minks. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: U het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
7: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Cultuurhuis De Warande in Turnhout heeft het programma voor het komende seizoen aangekondigd. Op de affiche staan internationale namen zoals Harry Nova en Star Sailor, naast Belgische artiesten zoals Bart Peters, Guido Belcanto, Chef Neve en Sam Bettes. Ook de Nederlandse zangeres Mo maakt haar opwachting. In Reti is een waardevol stukje natuur opnieuw hersteld. Op het privédomein Schravendel werd een eeuwenoud heide- en moerasgebied omgevormd tot een zogenoemd sponslandschap dat regenwater langer vasthoudt en zo beter beschermt tegen zowel droogte als wateroverlast. Inwoners van Kasterlee zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening van het gemeentehuis, het sociaal huis en de digitale toepassingen van de gemeente. Dat blijkt uit recente klantentevredenheidsonderzoeken die de gemeente Kasterlee liet uitvoeren.

0: programma zijn.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, hoog blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens vlucht, Jan!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stissus, telefoon!
4: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Herbergiers, kroegbazen, ondernemers in spe. Dit bericht is voor u. Brasserie De Klepel, sinds 1985 aan de Lindelaan in Beersen, zoekt een nieuwe kroegbaas aan het roer van de brasserie. Je kan De Klepel huren, in concessie nemen of volledig overnemen. Het maakt niet uit of je oud of jong bent. Liefde voor de horeca, houden van mensen, kundigheid en doorzetting is meer dan voldoende. Bel De Klepel 014 618 179. De Klepel heeft de zaak
6: en u kan een nieuwe geschiedenis beginnen schrijven.
7: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum.
6: De toekomst is glashelder.
8: Oh, schat, nu is het genoeg.
9: Maar schatje toch.
8: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
10: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
8: Salon, kast of boxspring.
10: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
8: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
10: Alles aan echt betaalbare prijzen.
8: En superkwaliteit.
10: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
8: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
10: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
8: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op abelsanitair.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek één van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: een wagen kopen die betaalbaar is? Dan wordt tweedehands misschien wel jouw eerste keus. Op 6 en 7 juni is het mega stokverkoop in Herentals. Op de Lierse Steenweg 308 ontdek je een grote voorraad Volvo tweedehandswagens met unieke acties en tot 3 jaar garantie. Terwijl jij jouw volgende wagen kiest, kan je ook genieten tussen 10 en 17 uur van animatie met een rad van fortuin. Kom dus langs op 6 en 7 juni op de Lierse Steenweg in Herentals voor het Volvo stokverkoopweekend. Meer info op tweedehands.groeprutten.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
0: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Husdakbouw wordt husklus.
4: We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus. Sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
8: Het is 8

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Het parket onderzoekt het rijgedrag van de verongelukte schoolbuschauffeur in Buggenhout. Het gaat om diverse klachten en getuigenissen over die chauffeur van de school.

bus die in Buggenhout werd gegrepen door een trein. Bij dat drama vielen 4 doden, onder wie de chauffeur zelf. Volgens getuigen reed de man geregeld te snel, negeerde hij slagbomen. Hij had het ook niet zo nauw met de voorrangsregels en hij gebruikte zijn gsm achter het stuur. Vervoermaatschappij De Lijn meldt dat de man geen strafblad had op 2 kleine snelheidsovertredingen na in een zone 30. En de autopsie leverde ook geen medische oorzaak op. Het toxicologisch onderzoek loopt trouwens nog. Er valt op dit moment dus weinig te zeggen. De nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion reageerden teleurgesteld op zijn nakende vrijlating. De rechtbank besliste dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband om naar een forensische zorginstelling over te stappen. Johan Steyaert, die zijn broer verloor door de daden van Orion, spreekt van een enorme klap. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Wanneer de overplaatsing plaatsvindt is niet bekend. In Sluidingen, Oost-Vlaanderen, is een 70-jarige vrouw aangehouden op verdenking van doodslag op haar 48-jarige neef. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een woning waarvan de vrouw de eigenaar van is. De exacte omstandigheden en het motief achter de feiten worden onderzocht. Jordi Meus sprint naar winst en de leiderstrui in de Ronde van Wallonië, want hij heeft daar de openingsetappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de snelste in de massasprint en mag dankzij deze overwinning ook de eerste leiderstrui aantrekken. En de Italiaanse Elisabeth Samoch blijft onoverwinnelijk in de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe na een sprint van een uitgedund peloton en verstevigt de roze leiderstrui. Vanavond nog stapelwolken, vannacht kans op buien, 16 graden. Morgen trekken actieve buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer, 19 graden. Ook woensdag en de dagen daarna 18 graden, koel en wisselvallig. Pas richting weekend wordt het weer droger en iets zachter.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe het zelf er nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Berre en Jet van der Steen.

0: naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Lissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout. Het is 9.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De provincie Oost-Vlaanderen wist van klachten over de verongelukte buschauffeur in Buggenhout. Volgens meldingen reed de man geregeld te snel en gebruikte hij zijn gsm achter het stuur. Dat wordt ook bevestigd door gedeputeerde Kurt Moens. De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd op deze info. Bij het drama op de gesloten overweg kwamen 4 mensen om, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. De nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion reageren teleurgesteld op zijn nakende vrijlating. De rechtbank besliste dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband om zo naar een forensische zorginstelling te stappen. Johan Steyaert, die zijn broer verloor door de daden van Orion, spreekt van een zware klap. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Wanneer de overplaatsing exact plaatsvindt, is nog onbekend. Transportfirma Ziegler heeft voor de Brusselse ondernemingsrechtbank het faillissement aangevraagd en gekregen, schrijft de Franstalige krant Lego. En de vakbonden bevestigen het nieuws. Transportgroep Van Moer neemt de luchtvrachtafdeling over. In totaal zouden zo 100 à 150 van de ruim 500 werknemers hun jobs kunnen behouden. Vanavond stapelwolken, vannacht kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen verloopt de dag wisselvallig met actieve buienzones die lokaal gepaard gaan met onweer. Maximumtemperaturen nog 19 graden. Aan het eind van de week wordt het nog vrijer.

U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De provincie Oost-Vlaanderen zou op de hoogte zijn geweest van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel hebben gereden of zou

zijn gsm hebben gezeten achter het stuur. De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Nochtans werd eerder gezegd dat de man helemaal geen strafblad had. Een blanco strafregister. Hij had slechts 2 kleine overtredingen in een zone 30. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. Laat ons hopen dat beide partijen zich ook nu aan die afspraken houden. Rode Duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk, want dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Het is niet duidelijk hoeveel centjes Courtois in Genk gaat stoppen. Hij investeert trouwens ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje, maar ook in onder meer in een e-sportbedrijf en de Formule 4. Vanavond nog wat bewolking, maar wel droog. Vannacht geleidelijk kans op buien bij een minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en temperaturen rond 19 graden dan.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Autobedrijf, het Rolls-Bayard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressiefvrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredes

gesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, zijn doorbrak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daaropvolgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18.

0: concrete heart. Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
0: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika. Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister.

0: Vanaf heden zal radio ook via internet te beluisteren zijn.
1: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
0: Dan decreet ik dat ik modern ben. Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
2: Via onze website,
0: de app
2: en via alle streamingdiensten.